Ja, ik heb jou al gezegd. Ik leef dag baal hula fair via verleden zondag bij een tag des offenen Friesenmuseums. Ja, sotto sein, un Friesenmuseum. An hier nog kaum paar talen, der Turm. Kopf en kuchen, jewat ja ook. 68 kuchen has verkeeft. An am hula fjauer het zal 75 liter koffe uitsging. Die kümmerne hanse hüpfel ja. Loswesen as. An alles, wat dir dann innemann worden as, kommt das Museumswacht zugut.

Wat verstaan stond boven bij hemel? Kinjam jam die uit? Ik eent ik ei. Hokka dat een beetje nieuwe kinderen leer mij. Die is genau roch bij de sternenwanderung met Holger Everding. Die is ook van voor erlesen uit. Gulurs gungt het met klein Helgoland. An dan wocht efter boven lokat. Ja, und wenn uns ganz, ganz ring Wetter, Ilinga, am Kamboben an Likert nixe, dann as det una Kurgartensohl. Aber det feit am dann auch noch to werden. Ja, der ganze as, als gar natürlich roch zur Jungwies, sonder ihn am Kluck Nügern.